0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Urey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden gegeven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: gotta be the greatest.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Urey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
1: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 21:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Volgende fase, vernieuwing persleiding Hoofddorp van start. En COA en gemeente Amstelveen maandag om de tafel over AZC-locatie. Mijn naam is Hans van der Heijden. De grootschalige vervanging van persleidingen in Hoofddorp gaat een nieuwe fase in. Van juni tot en met september vinden werkzaamheden plaats rond het Kai Munk College en de Drexholm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de werkzaamheden noodzakelijk omdat de bestaande leidingen het einde van hun levensduur hebben bereikt en de afgelopen jaren meerdere breuken hebben veroorzaakt. Via de persleidingen wordt rioolwater vanuit Hoofddorp afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring toegepast om overlast te beperken. Wel is een sportveld tijdelijk gesloten en geldt een omleiding route voor fietsers. En het college van BMW en wethouders van Amstelveen reageert verbaasd op het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om af te zien van een asielzoekerscentrum op de grens van Amstelveen en Uithoorn. In een brief laat het COA weten dat de locatie na nader onderzoek niet geschikt wordt geacht. Verantwoordelijk wethouder Sjara heeft aangegeven het niet eens te zijn met de gevolgde gang van zaken. Om duidelijkheid te krijgen over de afwegingen achter het besluit gaat Sjara maandag in gesprek met het COA. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde reflecting pool van het Lincoln Memorial. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad

0: Amstel en een nieuwe Happy Haring aangemeerd in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe aangevoerd in de haven van Scheveningen. De haring is van goede kwaliteit en past goed binnen een gezonde leefstijl. Daarom is het project Happy Haring gestart. Ook de ambulante vishandel in Duivendrecht, Hopman Zeevis, op woensdag en vrijdag verkoopt vanaf heden de Hollandse Nieuwe. Volgens kenners is deze van uitstekende kwaliteit, heeft het een goed vetgehalte, 22%, en past dus prima binnen een gezond eetpatroon. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.
1: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto. En daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: van 9:30.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 9:05 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
5: Jam on Sunday.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking, voetbal, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke kom soep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mini WK voetbaltoernooi en spectaculair Pana knockout toernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op woensdagmiddag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini WK voetbaltoernooi plaats bij de Bindelwijk aan de Koningin Julianenlaan 16 in Ouderkerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhakend op het echte WK halen ze de WK-koortslaat naar het eigen dorp. Deelnemen staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkt aantal plaatsen is een aanmelding wel verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers van de Amstelkerk. Het spectaculaire Pana knockout toernooi werd afgelopen week gehouden. Rond de 70 jongeren hebben meegedaan aan de activiteit van het jongerenwerk Ouder Amstel Coherente. Ook burgemeester Suzanne de Roy van Zuiderwijn was aanwezig en de nieuwe wethouder Jeroen Klaassen. Deze komt zelfs even in actie tegen de specialist Nasser L. Jackson. Het toernooi was mede georganiseerd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Volgende fase, vernieuwing persleiding Hoofddorp van start. En COA en gemeente Amstelveen maandag om de tafel over AZC-locatie. Mijn naam is Hans van der Heijden. De grootschalige vervanging van persleidingen in Hoofddorp gaat een nieuwe fase in. Van juni tot en met september vinden werkzaamheden plaats rond het Kai Munk College en de Drexholm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de werkzaamheden noodzakelijk omdat de bestaande leidingen het einde van hun levensduur hebben bereikt en de afgelopen jaren meerdere breuken hebben veroorzaakt. Via de persleidingen wordt rioolwater vanuit Hoofddorp afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring toegepast om overlast te beperken. Wel is een sportveld tijdelijk gesloten en geldt een omleiding route voor fietsers. En het college van BMW en wethouders van Amstelveen reageert verbaasd op het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om af te zien van een asielzoekerscentrum op de grens van Amstelveen en Uithoorn. In een brief laat het COA weten dat de locatie na nader onderzoek niet geschikt wordt geacht. Verantwoordelijk wethouder Sjara heeft aangegeven het niet eens te zijn met de gevolgde gang van zaken. Om duidelijkheid te krijgen over de afwegingen achter het besluit gaat Sjara maandag in gesprek met het COA. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
7: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

En ik ging naar de platenwinkel om het album Make It Last Forever van Keith Sweat te beluisteren. Want ik vond de eerste single die daar destijds van uitgebracht was, I Wonder, vond ik meteen al goed. En ik luisterde naar dat album, het album waarvan je de hoes vast nog kan herinneren. Hij zit tegen een muurtje aan in een zwarte trui. En ik hoorde dat, je had toen nog van die koptelefoons bij de balie in een platenwinkel. En daar kon je voor luisteren. En ik was meteen verkocht. En vanaf dat moment, vanaf 1987, was ik fan van Keith Sweat. Je hoorde hem samen met Jackie McGee. Make It Last Forever. Het begin dus van 3 uur Jam on zondag met Erik van Diemen. En let op, hè. Het is een hele bijzondere zondag. Om 2 redenen. Ten eerste is het de allerlangste dag van het jaar, 21 juni. En ten tweede is het Vaderdag. En dat betekent dat alle vaders verwend moeten worden. En de ideale muziek als vader om bij verwend te worden, die heb ik voor jou in petto.

Ja, wat een heerlijke dag om vader te zijn vandaag. Hè? En word je natuurlijk al verwend door je kinderen met mooie cadeaus. Zoals bijvoorbeeld een tekening of wat knutselwerk dat ze op school hebben gemaakt. Maar ook moeder de vrouw is aan het verwennen natuurlijk. Ook zij is aan het knutselen aan jou. En bij dat knutselen past de muziek die je hoorde hierop.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en een nieuwe happy haring aangemeerd in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe aangevoerd in de haven van Scheveningen. De haring is van goede kwaliteit en past goed binnen een gezonde leefstijl. Daarom is het project Happy Haring gestart. Ook de ambulante vishandel in Duivendrecht, Hopman Zeevis, op woensdag en vrijdag verkoopt vanaf heden de Hollandse Nieuwe. Volgens kenners is deze van uitstekende kwaliteit, heeft het een goed vetgehalte, 22%, en past dus prima binnen een gezond eetpatroon. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

over de muziek van die oudjes. Muziek dus van de groep met de zanger Eddie LeVert. En Eddie LeVert was jarig van de week. Hij is 84 geworden. Respectabele leeftijd. Dus is natuurlijk altijd mooi. En hij leeft nog. Ja, laat ik dat erbij zeggen. Ook dat is mooi. Maar hij heeft zijn verjaardag natuurlijk wel moeten vieren met twee lege stoelen. Want twee van zijn zonen, Gerald en Sean LeVert, die ook carrière hebben gemaakt. En die ongeveer dezelfde stem hadden als hij. Die zijn alweer een tijdje dood. En het is toch minder leuk om zo oud te worden zonder je kinderen. Legendarisch. Legendarisch is ook de volgende plaat. Heeft nummer 1 in de top 40 in Nederland gestaan. Iedere Nederlander kent hem dus. Champagne, how about us?

Misschien dat je zit te luisteren en bij jezelf denkt... Wanneer gaat hij nou zingen, die George Duke? Nou, dat gaat hij niet doen. Nee, hij spreekt tegen je op een hele andere manier. Namelijk met zijn keyboards, met zijn vliegend vlugge vingertjes. En het voordeel van iemand die op die manier communiceert... is dat het nooit verzandt in geouwhoer. Nee, zeer zeker niet. Wat George Duke deed op de keyboards en de piano, dat is kunst. En die kunst die hoorde je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Het was Ads On. Daarvoor, Dwell, I Think I Love You. En daar weer voor Champagne en How About Us. Het ging weer snel, hè? Maar het is toch bijna voorbij de zondagochtend. Bijna. Want we hebben nog even tijd voor Glenn Jones. We've only just begun.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

23 juni 2026. Dat betekent de langste dag van het jaar. Ja, dus geen dag in het jaar dat het langer licht blijft dan vandaag. En vandaar dat ik deze draaide. Can You See The Light van Brass Construction. Ik heb het even voor je opgezocht. Vannacht gaat de zon pas onder op 22 uur 4. Lekker. En mocht je een beetje bang zijn in het donker, dan heb ik nog meer goed nieuws voor je. Want de zon is er alweer. Hij is alweer terug om 5 uur 19. Dan is hij alweer op. Dus je hoeft hem niet lang te missen. En wat je ook niet wil missen, dat is de zondagmiddag op Jam FM. Jam on zondag met tot aan 2 uur Erik van Lieben. Dat ben ik dus. Je kan natuurlijk in je eentje naar luisteren naar Jam on zondag. Of met je hele familie. En als je met je hele familie luistert.

weer twee achter elkaar hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Ik begon met Mary J. Blige, The Family Affair. En vervolgens New Music First, de nieuwe single van The Next Movement. Dang So Fine. En dat is de hot jam van deze week, van week 25. En als ik zeg The Next Movement, dan bedoel ik daarmee de band uit Zwitserland die anno 2026 goede muziek maakt. Maar vroeger, heel vroeger, had je ook een Amerikaanse band, Next Movement, uit Chicago. En in 1982, heel lang geleden dus, hadden zij een bescheiden hit met deze plaat. Ik heb hem er even bij gepakt. Hier is Let's Work It Out.

hele bijzondere samenwerking. Namelijk de zanger van Tony, Rafal Sadiq, samen met Stevie Wonder. En die Stevie Wonder is nooit de zanger geweest van een groep. Hij heeft het altijd in zijn eentje moeten doen. En geloof me, als je Stevie Wonder heet, dan valt het niet mee om je weg te vinden in de muziekbusiness. Hij zal het meeste op de tast gedaan hebben. Daarvoor, Next Movement, Let's Work It Out. En dit zijn de zonen van Otis. Ja, echt, de Reddings. Hier is Move Rock.

0: van half 1.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 21:55 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

eigenlijk hadden we nog nooit van gehoord. Ja, we hadden nog nooit gehoord van ene Luther Vandross. En dat terwijl hij in Amerika al behoorlijk aan de weg aan het timmeren was. Je kon hem af en toe zien in de Amerikaanse versie van Sesamstraat, Sesame Street. Dus daar zong hij in een soort koortje. En hij was al achtergrondzanger bij David Bowie.

Ik had het net met je over de tijd dat Luther Vandross nog achtergrondzanger was. Dat deed hij in een koortje onder andere met de vrouw die je net hoorde, namelijk Lisa Fisher. En die Lisa Fisher die heeft weer onder de naam Xena begin jaren 80 de plaat die je net hoorde uitgebracht. On the Upside, die ken je vast nog wel vanwege de mooie effectjes die erin zaten. En daarvoor hoorde je Public Enemy en Stephen Stills en He's Got Game. DJ Disciple, Shino Black en Blessing, hun nieuwe single die heet From Brooklyn to the World. En ik vind het een hele lekkere plaat. En daarom draai ik hem speciaal voor jou.

Als jij de plaat Sugar Free van Juicy kent, dan weet je dat daar een ijzersterke groove in zit. En die ijzersterke groove die is opgepakt door IZ. Sugar Hill hoorde je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor nieuwe muziek om even aan te wennen. DJ Disciple, Shino Black en Blessing. En From Brooklyn to Up the World. Misschien ken je hem nog. Giorgio. Hij zat op een soort kinderskeltertje. En zo reed hij door de stad in de videoclip van deze plaat. Grote bos krullen. Hij heeft nog een plaat uitgebracht. Ik kan er even niet meer opkomen hoe die ook weer heette. En vervolgens hebben we nooit meer wat van Giorgio gehoord. Maar het is leuk om even terug te gaan naar wat hij wel deed. Vroeger dus. Hier is Tina Cherry.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking, voetbal, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke komsoep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

zo is het ooit begonnen. Ja, jaren en jaren geleden. Papa vond mama leuk. Papa wilde mama heel graag mee naar huis nemen. Mama zei op een gegeven moment ja, ze gingen kindertjes maken. En zodoende, vieren papa en mama nu samen met de kinderen Vaderdag. En omdat het Vaderdag is vandaag, wat laten we dat niet vergeten, draait ik Eugene Wild, You're Gonna Get You Home With Me Tonight. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. We gaan het komend uur gaan we genieten van muziek. Gaan we luisteren naar muziek en we laten de muziek af en toe even proeven aan ons lichaam. Let the music taste your body, here is clear.

Het is een plaat die ik draai vanwege een hele bijzondere reden. Ik heb hem namelijk een paar keer voorbij horen komen van de week bij het WK voetbal. Ja, in de stadions, vooral in Amerika, draaien ze betere muziek dan in Nederland. En ik moet zeggen, het zijn ook wel schitterende stadions. Ze zijn natuurlijk voor het American voetbal, maar ze zijn echt prachtig. En dan die enorme lichtkrant erboven, gigantische monitoren over de hele breedte van het veld. Dat is mooi. Maar er is ook iets waar ik me heel erg aan erger. En dat is die drinkpauze. En dan vooral dat er dan weer commercials tussendoor komen. Ik vrees dat we daar nooit meer vanaf gaan komen. Want dat brengt natuurlijk zo ongelooflijk veel geld op. Denk bijvoorbeeld aan de Champions League. Dat ze dat vast in Europa ook gaan invoeren. House of Pain hoorde je Jump Around. En daarvoor Clear and Taste the Music. En dit...

1982, het was nog een duo destijds. D-Train, later is James D-Train Williams is in zijn eentje verder gegaan. En ja, het is niet alleen een lekkere plaat om op te dansen. Het is ook een plaat waarmee je zelfvertrouwen kan tanken. Want als je in jezelf gelooft, dan komt het allemaal weer goed. Dat was de boodschap van Keep On. En het is zomer, hè? Zomer in Nederland. Hoge temperaturen. Vrijdag was het wel een beetje plakkerig, vond ik. Maar het voordeel van de zomer is dat je ervan kan genieten met de fijne zomermuziek. Muziek zoals deze van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince.

0: Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Mini WK voetbaltoernooi en spectaculair Pana knockout toernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op woensdagmiddag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini WK voetbaltoernooi plaats bij de Bindelwijk aan de Koningin Julianenlaan 16 in Ouderkerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhakend op het echte WK halen ze de WK-koortslaat naar het eigen dorp. Deelnemen staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkt aantal plaatsen is een aanmelding wel verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers van de Amstelkerk. Het spectaculaire Pana knockout toernooi werd afgelopen week gehouden. Rond de 70 jongeren hebben meegedaan aan de activiteit van het jongerenwerk Ouder Amstel Coherente. Ook burgemeester Suzanne de Roy van Zuiderwijn was aanwezig. En de nieuwe wethouder Jeroen Klaassen. Deze komt zelfs even in actie tegen de specialist Nasser L. Jackson. Het toernooi was mede georganiseerd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, mensen. Het is jammer, maar helaas. Maar we hebben er weer eentje bij, hè. Weer een dooie. Je hoorde Tony Lee. In 1982 scoorde hij een hele grote hit in de discotheken met de plaat die je net hoorde. Reach Out. Overigens nog gesampled in 1999 door Fats and Small als Turnaround. En afgelopen vrijdag, eergisteren dus, is hij overleden. Helaas.

doet dat zo hard, dat gedreun? Zo kwam mijn vader regelmatig een kamertje binnen vroeger met wapperende stropdas. Want vroeger droegen vaders nog gewoon een pak als ze op weg naar hun werk gingen. Ja, pa, dat moet zo hard, dat zei ik dan. Want dan is het het lekkerst. Mijn vader leeft al een hele tijd niet meer. En daarom kan ik het nu dus zo hard draaien als ik wil. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, ook op Vaderdag. De Mac Band hoorde je, een van de meest gehate platen van mijn vader. Dus Roses Are Red en daarvoor de P-Funk All-Stars en Pumping It Up in een special club remix. Waarin je als bonus ook nog wat andere hits van George Clinton voorbij hoorde komen. En dit is nieuw, dit is mooi. Tori Kelly, zo heet ze. Control.

zijn zo'n beetje bij iedereen bekend in de muziekbusiness. En het voordeel, zo lijkt het, als je Snoop Dogg belt, dan neemt hij op. En als je hem dan vraagt, zou je even mee willen doen op mijn plaat? Dan vraagt hij even wat het schuift. En als het genoeg oplevert, en dat levert het rekenaar, dan doet hij weer mee. Want het is ongelooflijk op hoeveel platen Snoop Dogg meedoet. Onder andere op deze van De La Soul, You're the Pain. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Tori Kelly en Control. Straks Vaderdag. Hier op Jam FM met Edwin van Brakel. Want je zal weten bij Edwin van Brakel ook dat het Vaderdag is. Let maar eens op wat er gaat gebeuren straks met je radio. Volgende week zondag dan spreken wij elkaar weer tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. En ik ga vandoor met The Dance Band. Let it all blow. Tot volgende week. Let it all blow.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Was een Rolling Stone. Yo, dat was not was. Natuurlijk het origineel uit 72 van The Temptations. Maar deze mag er ook zijn van de producers David Was en Dan Was, die zich zogenaamd broers noemden.
1: Maar dat was niet helemaal waar, hoor.
0: Zo, op deze vaderdag, het begin van Daddy On. Ja, ja, je hoort bijna de volgende track. Hè? Dat was een beetje mijn afgeklap. Nou ja, die komt straks. Hey, het is vaderdag vandaag, 21 juni. Maurice Becker zit ook klaar. En ik hoop dat je je vader verwend hebt. Of de vader in huis met een ontbijtje op bed, een cadeautje. Nou, ik hoop dat het goed gaat vandaag. Natuurlijk een heel veel vaderdag tracks. Maar zoals je weet beginnen we altijd eerst even met iets nieuws. En die zijn ook weer lekker vandaag.
2: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Wat dacht je van deze van Jody Watley?
3: Hi, fabulous people. This is Miss Jody Watley and you're listening to Jam FM. And this is my latest release, The Dawn. The Alex DeCho Remix.

LA. In de remix van Alex DiCio uit Italy. In de New Music First hier op Jam. Ah, het is tenslotte Vaderdag, dus dat betekent alleen maar... Nou, niet alleen maar, want ik heb wel eens gezegd... er zijn meer mama-tracks dan daddy-tracks. Maar ze zijn er in ieder geval wel. Wat dacht je van deze van Kelly Price? Hier is Not My Daddy.

ja, die past op de vaderdag hoor. You're not my daddy. Een heerlijke plaat van een zangeres die al jarenlang garant staat voor pure soul en R&B. Samen met de geweldige zanger Stokely van de band Mind Condition. Dan brengen ze eigenlijk deze sterke boodschap die ja, draait om een relatie. Respect en gelijkwaardigheid. You're not my daddy, zingt ze dan.

0: Zo, en inmiddels zit Maurice Becker klaar voor zijn eerste lokale blokje hier bij de Daddy On editie van Edwin Horn.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het is om en nabij 2:15 in dit programma. Edwin On, Edwin, goedemiddag. Op donderdag 25 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn, dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Nou, wij willen ook meer luisteraars bereiken, Edwin, toch?
3: Ja.
2: Dat kan alleen maar omdat jij natuurlijk hele goede muziek draait, zo is het ook. Ik spreek je zo weer. Doei.
0: Ja, dan de volgende speciaal voor jou, Maurice. Ja.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Je houdt namelijk een beetje van swingbeat, toch? Ja. Wat dacht je van deze van Carl Linger? We gaan terug in de tijd 1990. Hier is een super love op Jam. Smooth funky. Bij Daddy On. Nou, zo meteen weer een Daddy plaat van Rolls Royce. Wordt ook weer genieten voor alle vaders. Maar wie is deze Carl Linger?

0: gewoon een Nederlander. Een Nederlandse R&B en New Jack Swing. Zanger eigenlijk. Die begin jaren 90 kwam met dit nummer. Eerder lid van de Nederlandse band Master Blaster. Dat was de Casigo en Soul formatie. En eind jaren 80 begon hij een solo carrière en maakte hij singles als een Maybe uit 88. Live It Up, 1989, Sandy uit 1990 en deze Super Love uit 1990. En ja, waar luister je naar? Het is natuurlijk Vaderdag. Dus het is de hele dag en dan moeten we even switchen hier. Vind ik hem? Ja, natuurlijk.
1: Bobby.
0: Juist, Daddy On. Ik zei het al, Rolls Royce staat op het programma. En die hebben ook een Daddy plaat gemaakt. Deze negenkoppige Amerikaanse R&B groep uit Los Angeles. En dat is bij de meesten bekend als de hit Car Wash of RR Express. Maar deze kennen we niet zoveel. Dit is Daddy Rich.

0: is een beetje gospel op zondag, hè, op Vaderdag. Deze Daddy Rich. Uit de jaren 70 natuurlijk. Hele oude meuk, zeg maar. Maar die past wel op Vaderdag. Rolls Royce, bekend van de car wash. Ik zei het al in RR Express natuurlijk. Maar ze zijn begonnen onder de naam The Magic Wand. Als begeleidingsband voor Edwin Starr onder andere. Bekend van het disco-nummer Contact. Ja, dat was Rolls Royce de begeleidingsband van. Dus. Zo, eens even kijken. Ik zag een pop-upje komen. Dat betekent dat we je weer gaan updaten. En je weet het, die updates van Jam FM die zijn geheel gratis. En komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En wat voor een zeg?

0: Papa. In de radio remix uit 1988 komt deze track. Ja, en er zit mama en papa in. Dus hij zou ook wel op moederdag gekund hebben. Maar toen heb ik hem niet gedraaid. Ik denk, bewaar hem voor papadag. Omdat daar toch iets minder tracks van zijn. Ondertussen heb ik weer iets nieuws opgesnort. En je weet het, die nieuwe tracks zijn altijd lekker.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En deze is wel funky hoor. Hoor eens even dat basgitaartje zometeen van Mike T. Het is genieten.

Do it any way you want to do it. Ik heb ook van een oude classic. Ja, even op de drums nog, even op de drums nog. Kom op. Even knallen. Zo. Hoppatee. Hey, Vaderdag vandaag. Moeten we natuurlijk ook alle vaders denken die er niet meer zijn. Waar komt Vaderdag eigenlijk vandaan? De moderne Vaderdag komt uit de Verenigde Staten. En de eerst bekende Vaderdag werd georganiseerd in 1908 in West Virginia na een mijnramp als herdenkingsdienst voor vaders. En de vrouw die Vaderdag echt op de kaart heeft gezet en gelanceerd als een jaarlijks idee was Sonora Smart. Dat uit 1910 had zij Vaderdag in Spokane, Washington. Zij wilde haar vader eren. Het was een alleenstaande veteraan met 6 kinderen die die opvoedde. Dus dat vond ze, ja, daar moet ik respect naartoe brengen. In de Verenigde Staten werd Vaderdag uiteindelijk officieel erkend in 1972 door president Richard Nixon. En wordt het dan op dezelfde dag gevierd? Nou, in Amerika, Great Britain, Nederland en Duitsland is het altijd de derde zondag van juni. En wat past er dan beter voor alle vaders die er niet meer zijn om hem te herinneren, te herdenken en te eren? Dat doen we dan met Luther Vandross en Dance with My Father.

0: de Vendros. Voor alle vaders die er niet meer zijn. En ook voor Luther zelf, die er sinds 2005 niet meer is. Overleden aan het gevolg van een hersenbloeding die jij in 2003 opliep. Ook voor mijn vader trouwens. De tekst is, nou ja. Ik krijg heel waterige oogjes van altijd. Dus ik weet niet hoe het met jou vergaat, maar dat is zo. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het zijn een aantal trackjes voor 3 uur. Edwin, goedemiddag. De gemeenteraad van Ouder Amstel helpt met het nieuwe beleidsplan inwoners beter met zorg, werk, jeugd en welzijn. De gemeente gaat nauwer samenwerken met organisaties en inwoners. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Zo werkt Ouder Amstel aan een sterke, betrokken en toekomstbestendige gemeenschap. Tot eind deze maand staan op 10 plekken in de vervoerregio Amsterdam speciale snelheidsdisplays. Deze schermen laten zien hoeveel automobilisten zich aan de toegestane snelheid houden. Daarmee moeten bestuurders gestimuleerd worden vaker hun snelheid te controleren. Een proef in 2025 liet zien dat deze positieve aanpak werkt. En daarom zijn er dit jaar dubbel zoveel displays geplaatst. Nou, mooi. Wij gaan weer even op zoek naar nieuws. Tot zo. Doei.
0: Ja, tot zo. Tot over een half uurtje. En dan zijn we er weer. Hey, nu een ex-hot jam van vorige week. Maar hij blijft altijd lekker. De ex-band, oftewel, nou ja, de ex-band. Prince is er niet meer. Maar de voormalige band van Prince is hier de Minneapolis Funk All-Stars met Peter Peterson.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Moet ik zeggen, Paul Peterson natuurlijk.

0: gespeeld hebben. Hadden we het wel geweten, toch?
1: Ja.
0: Ze moeten wel andere gedachten hebben ook, hè? Als dat de voormalige band van Prince was. De Minneapolis Funk All-Stars.
2: All-Stars, ja.
0: Ja, dat zei ik. Gotta keep the funk.
3: That last thing I did was cool.
0: Ja. Zo, even dat pingeltje nog afwachten. Nou goed, even kijken, want we hebben nog een Daddy On plaat.
4: Daddy.

0: het woord daddy voor, ja. Nou, dat allemaal op deze Vaderdag. En ik had het over Vaderdag. Het wordt niet overal op dezelfde dag gevierd trouwens. Want 19 maart, dan is het Vaderdag in Italië, Spanje, Portugal en België. En in Australië vieren ze het op 1 september. Nou, wist je dat in Thailand op Sinterklaas het Vaderdag is? 5 december. Dat is namelijk de geboortedag van de overleden koning Bhumibol uit Thailand. Dus nou ja, zo gaat dat hier. Het is bijna 3 uur en we gaan er nog even uit met iets nieuws. Moet ik even kijken, wat had ik ook alweer staan? Oh, deze, ja, deze. Die is erg lekker. Down to the bone. Get up and dance in the new music first.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Tot zo na 3. We gaan natuurlijk ook nog de hot jam draaien. We gaan vinylen en we gaan ook nog graaien hoor. Het gaat gewoon door.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. Twee anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

vader. Dit is zo eentje voor alle vaders die wel een beetje van stijl en humor houden. Uit die heerlijke New Yorkse melting pot van disco, funk, Latin vibes, hoorde je Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy. Marcus Dernal, zo heet die, woont tegenwoordig op Hawaii. Maar voor de Ladies of Soul kwam die helemaal naar Nederland. En rockte ook wel de show, hoor. Want heeft deze man nog een funk op zijn 75ste? Ja, zo oud is hij. Geboren op 12 augustus 1950. En Daryl Lewis, de broer van Burkett Lewis, is een groot fan van hem. Zou die daarom ook die hoed overgenomen hebben? Ja, je weet het niet. Je moet maar eens even kijken op YouTube. Daar heb ik een filmpje staan van deze August Journal, oftewel Kid Creole. Hoe die optrad bij de Ladies of Soul. Moet je maar eens even bekijken. Dat swingt de pan uit. En dat zit vol met funk. De volgende plaat zit ook vol met funk. Je weet het, de tweede track na drieën is altijd onze Hot Jam. Damn.

0: Next Movement. Uit Zwitserland komen ze met dikke funk, attitude en een moderne groove. The Next Movement en dang, so fine. De Hot Jam Week 25, morgen natuurlijk Hot Jam Week 26 bij de Traffic Jam. Zo rond 4:15 komt die langs. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, even intunen op Jam FM.
1: Lokaal nieuws, update.
0: Ja, het zijn een aantal trackjes over drie, hè, met Edwin van Brakel in dit programma. Edwin On, u kent hem namelijk. Het is namelijk het mirakel, Edwin van Brakel. Daar hadden we hem weer, hè. Ja, goedemiddag. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het bos kan je helpen snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10:00 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd. Dit zal zijn tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tamen in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Nou, ik ga nog even op zoek naar een nieuwtje, Edwin. Dus tot zo, doei.
2: Ja, dankjewel. Gaan wij naar een hele grote vader. We hebben het over Heavy D met Big Daddy.
3: Daddy?

Dus ik hoop dat ik lekker hard aan heb staan op deze Daddy On dag hier. De special bij Edwin On. Dit is Daddy On. This is Jam FM. En deze is ook lekker, want we hebben het over Prince en Daddy Pop.

0: Tot op zondagmiddag op Valendag. Yo, yo, yo. Prince en Daddy Pop. Ook deze pas weer op Daddy Ondag. Edwin Ondag. Vaderdag. Heel veel tracks met Daddy in de titel of Father. Dat wordt de volgende namelijk, want we hebben het over LL Cool J. De derde single van LL Cool J's zevende album, Phenomenon. En dat was natuurlijk Father, met de bekende sample van George Michael, die er nu aan gaat komen voor alle vaders.
1: The earth has music for those who listen.
2: Jam FM.
3: I swear to tell the truth and nothing but the truth.

0: gaat over de mishandeling door de vriend van zijn moeder. Die eigenlijk een vaderfiguur zou moeten zijn voor hem, maar dat was hij niet.
1: Never give up.
0: En de sample werd natuurlijk gebruikt van George Michael's A Father Figure. Deze LL Cool J op vaderdag, de Edwin Ondag.
1: Keep the faith.
0: Ik hoop dat jij een fijne vaderdag hebt in ieder geval. Ga je nog wat leuks doen? Ik hoop het. Met de warme temperaturen is het altijd wel goed te doen, toch?
2: Ja, zo.

0: Je zou bijna zeggen dat het Michael Jackson was, hè, in het begin.
1: Ja.
0: Zelfde intonatie, zelfde achtergrondkoortjes. Het is een beetje Jackson gerelateerd, deze Carrot Dunking. Een extraordinary, zo even voor half vier. Je weet het, het laatste half uurtje gaat zo meteen in op deze special Daddy Ondag. Met nog heel veel Daddy-platen en ook de Grijtrek zo meteen nog. En de Jam vinylplaat gaan we ook gewoon doen, hoor.
2: Ja, het hoort er allemaal bij.
0: Komt helemaal goed. Tot zo. En het festijn gaat hem in de staart zitten. Dus stay tuned. Tot 4 uur het winnen om de Daddy On Special.

0: place where the music never stops.
1: Ja, het laatste half uurtje Daddy On met heel veel Daddy Tracks. Maar ook een nieuwe Daddy Track van Tony Curtis.
2: This is your man, Tony Curtis. And I'd like to wish a very special happy Father's Day to all the fathers all around the world. Right here on Jams FM Radio with my man, Edwin Van Brakel. Always keeping it smooth and fun.

luistert. Deze Tony Curtis. All the dads around the world op Vaderdag. Speciale Vaderdagtrek. Nou, dat doet hij goed. Want dan komt hij volgend jaar ook weer terug hier bij Daddy Young. Dankjewel voor deze track. Aankomen vliegen via collega Johan Titsing. Dankjewel, Johan. En dankjewel, Curtis, voor deze fijne Vaderdag radio drop, zeg maar. Zo, we gaan dus eventjes graaien, want dat gaat ook gewoon door op Vaderdag. Zo, haptee. Zo, eens even kijken. Ik heb een smooth en funky zonnige hoek in mijn cd-rek. En daar ga ik nu een track uitkiezen. En dan hoop ik dat dit een zonnige cd is. Ik heb het hoesje in mijn hand. Ik ga hem open doen en voor me staat dan de slikker met de graaitrek. Ik weet het niet. Jij weet het niet. Jam weet het niet. We weten het eigenlijk allemaal niet. Wat is de graaitrek deze week bij Edwin Holm? Wij zijn Jam. En in dit geval natuurlijk Daddy Holm. De zon wordt nog warmer met deze track van, ik zie het al, Casey en de Sunshine Band. De graaitrek van deze week. Nou, fijner kan het niet met deze mooie temperaturen buiten. Op Vaderdag 2026.

0: ACDC en de Sunshine Band op vaderdag. Dus nou, ik hoop dat je vader ook een beetje vrolijk is in ieder geval. De volgende is voor nou ja, een hele mooie track van Eric Clapton... die je niet zo gauw zou verwachten op GMFM, maar wel op vaderdag.
1: Daddy.

0: vol reflectie, vlies en verbondenheid. Waarin Eric Clapton terugblikt op zijn eigen vader. Die hij eigenlijk nooit echt heeft gekend, zeg maar. Speciaal voor alle luisteraars die datzelfde meegemaakt hebben. Of waarvan hun vader er niet meer is. Deze mooie van Eric Clapton. Op deze Vaderdag, Daddy on Dag. Ondertussen zit Maurice Becker klaar voor zijn laatste lokale blokje hier bij RTN On.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het zijn die bekende trackjes voor 4 uur voor het sluiten van de muzikale markt. Edwin, goedemiddag. Er is een nieuwe gezamenlijke moestuin geopend op het AZC Kronenburg in Amstelveen. Bezoekers van het asielzoekerscentrum en buurtbewoners kunnen hier samen tuinieren, leren en elkaar ontmoeten. Het project moet zorgen voor meer contact, samenwerking en een groenere leefomgeving voor iedereen. Het is de tweede gezamenlijke moestuin die is aangelegd. De eerste is vorig jaar aangelegd aan de Willinklaan in Amsterdam. Mooi initiatief, Edwin. Vind je ook niet?
0: Ja, zeker. Ja,
2: nou, dan zijn we het daar beide over eens. Oké, dit was hem voor deze week. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Dus toedeloe!
0: Ja, dankjewel. Voorlopig even de laatste. Want ik ben er eventjes tussenuit. Ik ga op vakantie. Dus dan zien we jou ergens weer over 3 weken. Zoiets. Hey, we gaan terug naar 1973. Fuck.
3: A place where the music never stops.
0: Dit zijn Gladys Knight en de Pips met een daddy track. We hebben het over Daddy, I Could Swear, I Declare. Hier op Jam. Back to the 70s met oude

natuurlijk, ook deze wil ik hier niet onthouden. Een nieuwe track van Sad Soul. En Papa, you're my hero. En voor veel mensen is die een hero natuurlijk. Een hele mooie. We gaan op naar de laatste track zo meteen. Dat is de DM vinylplaat. En dan ga ik even genieten van mijn vakantie. Want, nou, het is lekker weer, dus dat moet goed komen. Maar is deze hele mooie voor alle vaders. Die voor iedereen hun hero is. Sad Soul op Jam FM. New music.

0: Music van Zed Soul op Jam FM. Het is de ene laatste track. En wat heb je dan nog gemist? De Jam vinylplaat. En dan weet je het wel, dan gaan we even naar de effectprocessor natuurlijk.
1: The magic of summer. Jam FM.
0: Zo, de Jam vinylplaat.

zouden we zijn zonder muziek? Zeker op deze Vaderdag. D-Train. Tot volgende week zou ik bijna willen zeggen. Maar dan zit mijn vervanger hier, Willem van Rijn. Die maakt er weer een mooie show van de komende 3 weken. Ik ben er over 4 weken weer dan.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome.
12: Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Volgende fase, vernieuwing persleiding Hoofddorp van start. En COA en gemeente Amstelveen maandag om de tafel over AZC-locatie. Mijn naam is Hans van der Heijden. De grootschalige vervanging van persleidingen in Hoofddorp gaat een nieuwe fase in. Van juni tot en met september vinden werkzaamheden plaats rond het Kai Munk College en de Drexholm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de werkzaamheden noodzakelijk omdat de bestaande leidingen het einde van hun levensduur hebben bereikt en de afgelopen jaren meerdere breuken hebben veroorzaakt. Via de persleidingen wordt rioolwater vanuit Hoofddorp afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring toegepast om overlast te beperken. Wel is een sportveld tijdelijk gesloten en geldt een omleiding route voor fietsers. En het college van BMW en wethouders van Amstelveen reageert verbaasd op het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om af te zien van een asielzoekerscentrum op de grens van Amstelveen en Uithoorn. In een brief laat het COA weten dat de locatie na nader onderzoek niet geschikt wordt geacht. Verantwoordelijk wethouder Sjara heeft aangegeven het niet eens te zijn met de gevolgde gang van zaken. Om duidelijkheid te krijgen over de afwegingen achter het besluit gaat Sjara maandag in gesprek met het COA. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Jam. And now... Ladies and gentlemen,
15: Flashback Show.
16: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
17: Met Marcel Hergaarden.

Zo zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Weer een nieuwe aflevering, 2 uur lang. De heerlijkste tracks op jouw radio. Norma Jean Wright. And I can't wait for Saturday night to begin. We gaan natuurlijk ook nieuw werk draaien. Michael

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en een nieuwe happy haring aangemeerd in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe aangevoerd in de haven van Scheveningen. De haring is van goede kwaliteit en past goed binnen een gezonde leefstijl. Daarom is het project Happy Haring gestart. Ook de ambulante vishandel in Duivendrecht, Hopman Zeevis, op woensdag en vrijdag verkoopt vanaf heden de Hollandse Nieuwe. Volgens kenners is deze van uitstekende kwaliteit, heeft het een goed vetgehalte, 22%, en past dus prima binnen een gezond eetpatroon. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Duncan hoorde hier in de Flashback Radio Show. Een nieuwe track, Extraordinary, van zijn laatste album. Ook de moeite waard trouwens, het album. Als je tijd hebt, luister eens naar. Echt leuke tracks staan erop. Garrett Duncan heet hij. Hier is Jeffrey Osborne, Back to the 80s. And why don't you stay with me tonight?
1: Are you ready? Let's

Stay With Me Tonight. Dat kwam uit de 80's. Je hoort het vandaag in de Flashback Radio Show. We gaan ook even een nieuw werkje draaien. Leon Ware, een remake. And Tell Me Why I Came to California.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
14: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
16: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: Flashback Radio Show met Marcel Hergaarden.

En met deze Heaven and Earth zeg ik welkom in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang op je radio. I Really Love You heette deze track. Heaven and Earth was de band. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Brooklyn Funk Essentials. Samen met Allison

Clint Funk Essentials, sorry, hier in de show. En dat heet Come Back for Real Love. Een nieuwe track. We gaan even een beetje terug naar de 80's met Buddy. En hier is The Middle of the Night.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. En de verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij dat ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 9:05 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En dat waren er weer even twee achtereenvolgers hier in de show. Phyllis Hyman, If You Want Me, als classic erachteraan. Sun, Abby Radney en Oxygen. Nu is het tijd voor een classic, Change.

ja, zo gaan we richting einde van de Flashback Radio Show deze week alweer. We zitten in het laatste gedeelte. Change, hoorde je. En dat was uit het begin van de jaren 80. A Lover's Holiday. Tijd voor nieuw werk. William Richardson en Herrick's. And More and More.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël. Maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking football, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke kom soep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Hans, please!
16: Jam your summer with the

hier een airconditioning in bij Roy Ayers en Hot. In de clubmix hoorde je hem hier. En daarvoor de Mac Band met I Love You To The Limit, om even lekker achterop te gaan zitten. En Carl Carlton met Sexy Lady. Ja, het is natuurlijk een andere periode. Als de zon zo lekker schijnt, dan ziet iedereen er heerlijk sexy uit. Dat is natuurlijk zo. Zo moet het maar gewoon typeren op de zondagavond. Zometeen speciaal voor André Keuler, Fox the Fox, Precious Little Diamond, na het nieuws. A brand new track.

0: van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungeejump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. En de slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel en een nieuwe happy haring aangemeerd in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe aangevoerd in de haven van Scheveningen. De haring is van goede kwaliteit en past goed binnen een gezonde leefstijl. Daarom is het project Happy Haring gestart. Ook de ambulante vishandel in Duivendrecht, Hopman Zeevis, op woensdag en vrijdag verkoopt vanaf heden de Hollandse Nieuwe. Volgens kenners is deze van uitstekende kwaliteit, heeft het een goed vetgehalte, 22%, en past dus prima binnen een gezond eetpatroon. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: where the magic is in the music.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Start de motor, de boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Volgende fase, vernieuwing persleiding Hoofddorp van start. En COA en gemeente Amstelveen maandag om de tafel over AZC-locatie. Mijn naam is Hans van der Heijden. De grootschalige vervanging van persleidingen in Hoofddorp gaat een nieuwe fase in. Van juni tot en met september vinden werkzaamheden plaats rond het Kai Munk College en de Drexholm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de werkzaamheden noodzakelijk omdat de bestaande leidingen het einde van hun levensduur hebben bereikt en de afgelopen jaren meerdere breuken hebben veroorzaakt. Via de persleidingen wordt rioolwater vanuit Hoofddorp afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring toegepast om overlast te beperken. Wel is een sportveld tijdelijk gesloten en geldt een omleiding route voor fietsers. En het college van BMW en wethouders van Amstelveen reageert verbaasd op het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om af te zien van een asielzoekerscentrum op de grens van Amstelveen en Uithoorn. In een brief laat het COA weten dat de locatie na nader onderzoek niet geschikt wordt geacht. Verantwoordelijk wethouder Sjara heeft aangegeven het niet eens te zijn met de gevolgde gang van zaken. Om duidelijkheid te krijgen over de afwegingen achter het besluit gaat Sjara maandag in gesprek met het COA. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Jam your summer with the

0: Als je denkt, waarom heb ik deze nooit eerder gehoord? Deze plaat die heeft jarenlang op de, ja, op de kast gelegen bij de studio. Het was een M&M clubmix, is nooit uitgekomen. En op een gegeven moment, ja, via de kanalen, dan wordt het toch op een gegeven moment uitgebracht. Mooi met al die violen erin, hier op Jam FM, de Sunday's Classic Request. Ja, en hij komt eraan hoor, Mainframe met 5 Minutes. En die is speciaal voor Raymond, die luistert in Weesp. Dankjewel voor deze verzoekplaats. Zometeen ook nog First Light onderweg hier op Jam FM. En die is dan voor Martin Isken.
1: From 1 hour up to day, this week, of a month that saw 1959 as the year of the witness. Uncle Eric is helping police with their inquiries. Uncle Eric is helping police with their inquiries.

0: van half acht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n 160 miljoen dollar in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. En er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 8:55 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Francis van Zink. En die was speciaal aangevraagd. Net als daarvoor Kissing the Pink. Certain Things Are Likely. Die kwam bij Raymond vandaan. Zo uit mijn hoofd. En Sherilyn met Upset voor André Keuler. En daarvoor Tony Lee met Reach Up voor Jolanda. En zo drijven ze allemaal door hier op de avond. Ik had voor vandaag nog een stuk of 10 staan.
1: Always smooth and funky.
0: Die zijn niet gelukt, maar deze draai ik nog wel even voor. Niemand binnen onze enige echte Alice. Trans Dan Darby met Destry Delicaat. En zo meteen na het tijd zijn van 8 uur zit hij op deze stoel. Ron, zonnige lokkerbol.

0: jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor met zonwerende foto's.

0: specialist in zonwerende raamfolie.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam op

0: Amsterdam. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur, de geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. En de animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 9:05 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot, this is Jam Hot.
4: Jam your summer with the station that makes you smile.
5: Wij zijn Jam FM.
4: This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

Die mooie van Change die je hoorde hier tijdens Run Lux. It Burns Me Up. Mooie tunes gaan we zeker nog blijven draaien namelijk. How you doing? Kenny G.

0: van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
1: Met Marcel Hergaarden.
2: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
3: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
2: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
3: bij Jam FM.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

0: van 9:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. En favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 9:05 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

Love, Jody Watley. Die hier hoorde hier op jouw Jam FM. Het was hem weer bijna voor deze avond, Ron Rocks. Zometeen heel veel plezier met Daniel Zonder van Sunday Classic Request nummertje 2 tot middernacht. En wij

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld?
11: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Pence zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza.
13: Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Volgende fase, vernieuwing persleiding Hoofddorp van start. En COA en gemeente Amstelveen maandag om de tafel over AZC-locatie. Mijn naam is Hans van der Heijden. De grootschalige vervanging van persleidingen in Hoofddorp gaat een nieuwe fase in. Van juni tot en met september vinden werkzaamheden plaats rond het Kai Munk College en de Drexholm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de werkzaamheden noodzakelijk omdat de bestaande leidingen het einde van hun levensduur hebben bereikt en de afgelopen jaren meerdere breuken hebben veroorzaakt. Via de persleidingen wordt rioolwater vanuit Hoofddorp afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring toegepast om overlast te beperken. Wel is een sportveld tijdelijk gesloten en geldt een omleiding route voor fietsers. En het college van BMW en wethouders van Amstelveen reageert verbaasd op het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om af te zien van een asielzoekerscentrum op de grens van Amstelveen en Uithoorn. In een brief laat het COA weten dat de locatie na nader onderzoek niet geschikt wordt geacht. Verantwoordelijk wethouder Sjara heeft aangegeven het niet eens te zijn met de gevolgde gang van zaken. Om duidelijkheid te krijgen over de afwegingen achter het besluit gaat Sjara maandag in gesprek met het COA. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

die moet je ook maar net weten te vinden, want die is niet uitgekomen. Volgens mij staat die wel op een van de latere CD-reissues als een bonus track. 5-star, dankjewel Mark voor de mooie tip om deze te gaan draaien. Don't Stop, ook wel mijn favoriete groep hoor.

Wat ik ook wel leuk nieuws vind is dat een vrij jonge jongen die heeft zelf in Finland een bootje gebouwd met een zijkant en een dak. Compleet gevuld met zonnepanelen. En hij is met het bootje toch van Finland tot Spanje op zonne-energie gevaren. Ja, zonder één druppeltje benzine. Hè. Dus het kan allemaal wel. Dat heeft hij goed gedaan. En ik vind dat wel fijn. Ik zou zo'n boot ook wel willen hebben. Helemaal autonoom. Geen gedoe. Oh, ja, wat mooi. En dan kreeg ik nog een e-mail binnen voor een van mijn favoriete platen. Ja, ik begrijp natuurlijk wel dat je naar mij toe mailt van zou je in het programma kunnen passen. Want je weet uiteraard.

wat is het? Tonight? Warme avond. Lekker, hè? Gewoon even tropische temperaturen. Alsof je ergens midden in Spanje bent. Aan de zee. Voetjes in het water. Rond de 10 uur, 10:30 s'avonds wordt het gezellig. Dan komen de Spanjaarden naar het strand toe. Daarvoor zitten al die Hollanders er. Gebakken als een rode garnaal. Of moet ik zeggen, een rode kreeft. Want ze zijn ook vaak een beetje heet gebakerd.

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. En een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer samenhang tussen de sociale voorzieningen en gitaarworkshop in de zomervakantie. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel heeft op 28 mei het nieuwe beleid rondom het sociaal domein vastgesteld. Het gaat daarbij om alles wat speelt in de zorg, het welzijn, het onderwijs en het jeugd- en ouderenwerk. Inwoners moeten gaan merken dat er meer samenhang komt tussen de verschillende vormen van ondersteuning, zodat ze niet meer van loket naar loket hoeven met hun vraag. Het beleidsplan wordt uitgevoerd tussen nu en 2030. Kinderen en jongeren die nog geen gitaar spelen, maar dat wel graag willen leren, kunnen dat in de eerste week van de zomervakantie proberen. Op maandag 6 juli biedt de muziekschool Ouder Amstel in de Bindelwijk een gratis workshop gitaarspelen aan onder leiding van gitaardocent Lars Bauer. Hierbij komen zowel de akoestische, elektrische als de basgitaar aan de orde. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze workshop op muziekschoolouder-amstel.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Stephanie Mills en Stand Back.
1: Always smooth and funky. Jam FM.
0: En nu Michael Baker. Speciaal voor Hans en de Stephanie Mills was aangevraagd door Jan. Dit is Don't You Want My Lovin'. En als je denkt van ik.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Pence zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Met dank aan Jan. Deze Summertime Girl hier op Jam FM is het natuurlijk van harte genieten van het mooie weer. De hele week nog temperaturen alsof je je baant in ergens in het zuiden van Europa. En daarvoor doen we het toch allemaal, hè, want dat vinden we zo lekker.

Make Natty Shook werd gezegd bij ons in de chatroom van Jam FM. Shake your booty. Met Turn Up the Music. Roy Hamilton en Capiche. Oh, wat een lekkere plaat is dat. Wauw. Mooie. Dit toch eens horen.

Met zo'n mooie breaker in Roy Hamilton en Capiche. Turn up the music. Dat doen we natuurlijk altijd op de zondagavond. En het zou zomaar kunnen dat je dit wel iets zegt. Addictive love. Ja, het is een soort ongezonde obsessie met een partner. Of ja, verkeerde concept van romantiek. Het zit in het dwangmatige. En daar zingt Bibi en Sissi over. Hier op Jam FM. Dankzij

0: Baby en CC Winans Addictive. Love. En ik kreeg in de chatroom als opmerking, ja, het kan ook gewoon addictive love zijn als je beide ervoor in bent. Je wil volledig in elkaar opgaan, dan is het natuurlijk een heel mooi iets. Maar ik dacht, nou moet ik toch even kijken of waar kom je dan terecht. Even Google gebruikt. Obsessieve gedachten worden gezegd bij addictive love. Je bent extreem gefixeerd op je partner. En dwingt dwangmatig na over wat ze doen. Of angst voor verlating. Je blijft in giftige en pijnlijke relaties. Omdat de angst om alleen te zijn overheerst. En ja, je geeft je eigen waarde en identiteit op. En emotionele achtbaan is ook een van die dingen die wordt genoemd. Of onveilig hechtingspatroon. Maar wat het interessant is, ik google erop, ik krijg gelijk... Wil je hulp hierbij? Ga dan naar de platform zoals Spoor 6 of Troebendorfer. Daar vroeg ik helemaal niet om. Daar kan je dus bij geholpen worden. Nou, Bibi en Sisi lost het heel anders op. En nu... Magie. Hey, Mr. DJ, Chanet voor Corné.
1: What we gonna do now is go back.

heeft ins bij ins de Strikers. En zulke goede vette platen hoor je alleen op de zondagavond. Daarvoor doen we het hier op Jam FM. Sunday's Classic Request. Hoor dat dus, de uithaal. Ondertussen kwam DJ Sepp ook bij ons in de DJ booth terecht. Digitale Clubhuis. En hij zegt... Goedenavond allemaal. De zomer is vanaf vandaag officieel ingegaan. Dus ook de langste dag van het jaar. 21 juni. Tijd voor de BBQ-band. Nou, dat zou best wel eens een leuke kunnen zijn. De BBQ-band hier op Jam FM. Ik weet wel dat ze in 87 in de Escape optraden. En recent natuurlijk nog bij Flora Palace. Maar hoe klonk dat toen in de jaren 80?

Koninginnedag 1987, vergeet je echt nooit meer. Disco Theater Escape aan het Rembrandtsplein presenteert 30 april aanstaande. Live in concert uit Amerika, de BBA

0: de Brooklyn Bronx en Queens Band. Live in concert in de grootste discotheek van de Randstad. Escape. Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij Rhythm Import, Single 10 Amsterdam en bij Disco Theater Escape zelf aan het Rembrandtsplein. 30 april aanstaande, Koninginnedag. Live in concert, de BB&Q Band in Escape.
1: This is Kevin Robinson of the BB&Q Band. And I'm just chilling with my man Daniel Zondervan on Jam FM.

Mickey, zo heet de groep. En het is tijd om weer even wat lekker rustigs te doen richting de Quiet Storm hier op Jam FM. Want het is toch even uurtjes voldraaien rond de Lokkebol tussen 8 en 10 en 10 en 12. De ene naar de andere request. Ik heb het niet helemaal gered, want er staan nog een paar platen open. Sorry daarvoor als je me aangevraagd hebt. We redden niet alles in de tijd. Maar om dan toch afscheid te nemen van deze langste dag van het jaar. En de opening van de zomer. Want de deuren staan wagenwijd open. De zomer is daar voor jou. Dacht ik, laten we eens beginnen met The Erotic Garden. Van Quincy Jones en

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.